midir önüme çeleyizdim. At onu, at onu, on iyi tun. Ama şimdi ki hoz var mı ya? Tezir av anüs. Ulanı, aksene kira hem leyim ya. Ja, ja. Ah ja, hij doet wel hoes van de cabine, ja. Allee, tof. Het is tof dat je ook een keer op zit. En dat je flesje wint, ja, dat is fantastisch, hè.

Kan ik hun er niet meer gezien zijn, ze hebben er hier zien toegekomen. Ah, ze is aan het shoppen? Ah ja, maar laat ze maar shoppen, ja. Dit zijn wij zijn dit gewoon. Dit zijn wij zijn dit gewoon. Het is hier aan van ons. Het is hier aan van ons en alles is van ons hier. Nou, wie is hier van alles?